0: Du lytter til Morgenkvisten på Midtfyn Radio med Herbert Fischer.
1: Soms zit ik zomaar wat te spelen. Dat wil zeggen, dat speelt mijn hand.